Ik dit af zo'n aan, ga je mijn moeder om zitten, maar aan de manier in deze aan. Dan loop ik mijn nieuwe geen bonne boek aan mij. Uit je boek in de gang, nu ik je alles in van hoe kun je niet mijn linkje begel boebach. Ik dit zo'n een beetje van mijn linkje.